0: Haar broertje heeft zijn podiumdebuut hier bij ons gemaakt, op het Vrijthof. Her little brother had his first performance on stage here with us on the Vrijthof. I still see him sitting there between the violins. And now he is a fantastic violinist. Hij is een fantastische violist nu. U herinnert het zich misschien ook. Ik heb het over Enzo Kok. En Enzo has a little sister, Emma. Unfortunately, Emma has a rare but terrible disease. Her stomach is paralyzed. She cannot eat. All the food goes
1: RadioMatosinhosOnline.pt. De Matosinhos para todo o mundo.